0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker ook...
1: Nog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
2: Het is 2 uur.
0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet.

0: regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smultec.nl.

je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, wa-wa. Choo-choo-wa, choo-choo-wa, choo-choo-wa, ja-ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog.

Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, wauwa. Chuchuwa, chuchuwa, chuchuwa, ja. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Schouders op. Hoofd omhoog.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de provincie wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestant...

0: de Bijlmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag. De leukste muziek. Dit is Radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws. Onder meer in de Belmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanval op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drumcree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag.
4: De leukste muziek.
3: Dit is Radio.

Onze muziek kent geen grenzen. Dit is voor de hele grensstreek Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn gisteren 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's. Denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Weet je nog die tijd van vroeger?
3: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
2: De onvergetelijke superhits.
3: Hier
4: op Radio Bahena.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen het advies om voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt en er zijn bijna 3800 mensen overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. Pro en Volt trekken samen op tijdens de onderhandelingen over de begroting voor 2027. Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren namens beide partijen gesprekken met premier Jette en minister Elke Heijnen. Het kabinet zoekt steun voor plannen rond koopkracht, de sociale zekerheid en vermogensbelasting bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. De landelijke vuurwerkinleveractie heeft inmiddels ruim 4000 kilo opgeleverd. Enschede voert de lijst aan met bijna 700 kilo. De actie loopt tot 9 oktober en trekt langs meerdere steden. Vanaf komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, blijven wel toegestaan. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.

jezelf nu zeggen: ik hou niet meer.

0: is de Bahena Agenda.
1: Harmonie, vlijt en volharding verzorgt op zondag 27 september een kermismatinee in Alphen. Het kermisconcert wordt verzorgd door het Harmonieorkest, geïntegreerd met Bandtime en het Opleidingsorkest. Het kermismatinee begint om 12:30 op de kermis in Alphen. Er worden banken en staantafels neergezet, zodat het publiek gezellig rondom het orkest kan plaatsnemen. Een klapstoeltje of tuinstoeltje mag u ook meebrengen, dan zit u misschien nog comfortabeler. Ook de oliebol zal dit jaar niet ontbreken. U bent allen van harte welkom op het kermismatinee in Alphen op zondag 27 september.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Bye.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas!

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt-het-vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Middag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Dit is het Radio Bahena Weekend met de allerlekkerste muziek.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 10 oktober is de jaarlijkse mosselavond van muziekvereniging Sint-Remy in de aula van Cultuurcentrum Baarle. Om tussen 5 uur en 8 uur ook genieten van de heerlijke mosselen die Sint-Remy jaarlijks voorschotelt. Iedereen is welkom voor een gezellige avond en de prijs van een mosselmaaltijd is €25. Ben je geen liefhebber van mosselen? Geen probleem. Je kunt ook kiezen voor zalige biefstuk met friet. Deze biefstukmaaltijd kost €22,50. Voor de kinderen is er eventueel friet met een snack voor €6,50. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot afhalen van een mossel- en of biefstukmaaltijd. Aanmelden doe je voor 8 oktober door te mailen naar info@sintremie.nl of bel of app naar de volgende telefoonnummers: 06-2878-7168 of 06-4894-5275. Zaterdag 10 oktober, de jaarlijkse mosselavond van muziekvereniging Sint-Remy.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Araghchi stelde de Verenigde Staten via Qatarese bemiddelaars een deal voor waarbij de straat van Hormuz binnen 7 dagen heropend kan worden. Dit voorstel is gebaseerd op een eerder akkoord uit juni dat onder meer een staakt-het-vuren, opheffing van de zeeblokkade en een verbod op Iraanse kernwapens omvatte. Bij een ernstig ongeval op de A76 ter hoogte van Schinnen is vannacht een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer werd op het weggedeelte tussen Heerlen en Geleen door meerdere voertuigen geraakt. De exacte toedracht is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is nog in noordelijke richting afgesloten vanwege politieonderzoek. Op het strand van Ameland is een 11 meter lange overleden walvis aangespoeld. De gemeente laat het kadaver voorlopig liggen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het waarschijnlijk om een gewone vinvis die tot 25 meter lang kan worden. De situatie wordt in de gaten gehouden en omstanders krijgen advies voldoende afstand te houden. In Congo verspreidt ebola zich steeds verder. Inmiddels zijn besmettingen vastgesteld in 63 regio's. Bijna 7900 mensen zijn besmet geraakt, daarvan zijn 3800 overleden. Vooral jonge kinderen lopen risico. Tegen deze variant bestaat geen vaccin of medicijn, waardoor bestrijding van de uitbraak lastig blijft. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.1-2-move.nl. Tot ziens!
4: Hoor eens, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.nl.

En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 11 oktober een sfeervolle herfstwandeling. Samen wandelen we langs kleurrijke dreven en bospaadjes, waar we stilstaan bij de bijzondere wereld van zwammen, herfstkleuren en indrukwekkende bomen. Je leert onderweg meer over herkenning, groei en de rol van paddenstoelen en bomen in de natuur. Een gezellige en leerrijke activiteit voor natuurliefhebbers, wandelaars en gezinnen. Trek stevige schoenen aan en geniet mee van de rust en schoonheid van de herfst. De afstand zal ongeveer 5 kilometer zijn. De wandeling start om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u nalezen op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De hits van toen. Hier zing je ze allemaal mee. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
3: Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73. En daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. In het Overijsselse Hete is gisteravond een jongen door een lichtkoepel op het dak van een basisschool gezakt. Hij raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest een ruit inslaan om bij de jongen te komen. Een traumahelikopter trok veel bekijks van aanwezige feestgangers. CNN mag nog steeds niet aan boord van Air Force One tijdens Trumps bezoek aan Knoxville in Tennessee, waar hij een American voetbalwedstrijd bijwoont. De conservatieve zender Real America's Voice News vervangt CNN, wil een rechter donderdag CNN, Politico en MS Now al in het gelijk stelden over een eerdere toegangsban. En dan het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Middag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.
5: 24 uur per dag.
6: De leukste muziek.
5: Dit is Radio.

tot deze zaterdagochtend. En tot 11 uur hoort u weer heel veel muziek, afgewisseld met informatie over activiteiten uit Baarle en omgeving. Dit is een uur lang muziek en informatie.

Op zaterdag 26 september is er weer de Tructour in Baarle. Op deze dag wordt er voor de leden van Zo Stuiven Zin en de kanjers van Brownies en Downies Baarle weer een mooie rondrit georganiseerd door de omgeving. Ze mogen dan plaatsnemen in de grote trucks tijdens deze rondrit. Het belooft weer een prachtige dag te worden voor de chauffeurs, de leden en de kanjers. De Tructour vertrekt om 1:30 vanuit Baarle. De route gaat vervolgens langs Ulekoten, Kaam, Alphen, Riel, Goorle, Poppel, Weelde en terug naar Baarle, waar ze omstreeks 3:00 weer zullen aankomen. De Tructour vertrekt vanaf het terrein van Kees Jacobs Transport aan Winkelhaak 4. Dat is op het industrieterrein van Baarle-Nassau. Kom alle kijken en zwaaien naar deze kanjers bij een vertrek, de doorkomst of de aankomst in Baarle. En geef daarmee de Tructour van Baarle een warm welkom. Meer info kunt u vinden op de Facebookpagina van Tructour Baarle of op de website zostuivenzin.com/tructour.

Harmonie, Vlijt en Volharding verzorgt op zondag 27 september een kermismatinee in Alphen. Het kermisconcert wordt verzorgd door het Harmonieorkest, geïntegreerd met Bandtime en het Opleidingsorkest. Het kermismatinee begint om 12:30 op de kermis in Alphen. Er worden banken en staantafels neergezet, zodat het publiek gezellig rondom het orkest kan plaatsnemen. Een klapstoeltje of tuinstoeltje mag u ook meebrengen, dan zit u misschien nog comfortabeler. Ook de oliebol zal dit jaar niet ontbreken. U bent allen van harte welkom op het kermismatinee in Alphen op zondag 27 september.

Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.

Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Het is half tot zwaar bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Middag is er meer ruimte voor de zon, alleen het zuidoosten heeft wat meer bewolking. Het wordt van noord tot zuid 17 tot 23 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.

Op zondag 27 september om 2 uur verzorgt Fanfare Sint-Nicolauskring uit Weelde een straatoptreden ter gelegenheid van Sint-Michiel Kermis. Vanaf dat moment openen ook de zaal van Sint-Michiel en het terras hun deuren en je bent van harte welkom om je dorst te komen lessen of te komen genieten van gebak met koffie, pannenkoeken en ijs. En dit alles in een aangename kermissfeer. Omstreeks 4 uur breekt dan het hoogtepunt van deze kermiszondag aan, namelijk het concert van het Jeugdfanfare-orkest van Sint-Nicolauskring Weelde. Een concert vol variatie en met toffe extraatjes. Kom dus zeker luisteren en ontdek zelf het enthousiasme en het muzikale kunnen van het Jeugdfanfare-orkest. Meer info vindt u op de website snkweelde.be.

Moet jij 's nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

Wielervereniging De Highbikers organiseert op zondag 11 oktober de veldtoertocht in Ulekoten. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 40 en 50 kilometer en er is een kidstoer van 25 kilometer. Starten kan tussen 8 uur en half 11 vanaf Loonbedrijf Sprangers, Heikansestraat 4 in Ulekoten. Bij het vertrekpunt is er tevens voldoende parkeergelegenheid. Voor meer info en voor inschrijven voor de veldtoertocht in Ulekoten op zondag 11 oktober gaat u naar de website highbikers.nl.

Zaterdag 10 oktober is de jaarlijkse mosselavond van muziekvereniging Sint-Remy in de aula van Cultuurcentrum Baarle. Kom tussen 5 uur en 8 uur ook genieten van de heerlijke mosselen die Sint-Remy jaarlijks voorschotelt. Iedereen is welkom voor een gezellige avond en de prijs van een mosselmaaltijd is €25. Ben je geen liefhebber van mosselen? Geen probleem. Je kunt ook kiezen voor zalige biefstuk met friet. Deze biefstukmaaltijd kost €22,50. Voor de kinderen is er eventueel friet met een snack voor €6,50. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot afhalen van een mossel- en of biefstukmaaltijd. Aanmelden doe je voor 8 oktober door te mailen naar info@sintremy.nl of bel of app naar de volgende telefoonnummers: 06-2878-7168 of 06-4894-5275. Zaterdag 10 oktober, de jaarlijkse mosselavond van muziekvereniging Sint-Remy.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang, 43 in Warffum en 70 in Zuidwolde. Beide locaties bieden plaats aan 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones van Houthi-rebellen te hebben onderschept. De raketten waren volgens de regering gericht op Hamis Mushaid, terwijl de drones richting Riyadh vlogen. AP meldt echter dat slechts 1 raket werd afgevuurd en onderschept. In Hamis Mushaid en Abha klonken waarschuwingen. Vandaag steeg opnieuw de gemiddelde adviesprijs van een liter benzine naar €2,73 en daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine een halve euro goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo bedreigen ernstig de orang-oetang, zo melden diverse natuurbeschermingsorganisaties. De dieren breken vet af door rook, wat duidt op extra belasting van hun immuunsysteem. Tot en met dinsdag redden Indonesië 100 dieren, waaronder 53 orang-oetangs. De branden treffen leefgebieden van 52% van de Borneo-populatie. En dan het weer. Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Goris, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
4: De reclame van uw bedrijf.
5: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: 24 uur per dag.
7: De leukste muziek.
8: Dit is Radio.

0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: is de Bahena Agenda.
1: Harmonie, vlijt en volharding verzorgt op zondag 27 september een kermismatinee in Alphen. Het kermisconcert wordt verzorgd door het Harmonieorkest, geïntegreerd met Bandtime en het Opleidingsorkest. Het kermismatinee begint om 12:30 op de kermis in Alphen. Er worden banken en staantafels neergezet, zodat het publiek gezellig rondom het orkest kan plaatsnemen. Een klapstoeltje of tuinstoeltje mag u ook meebrengen, dan zit u misschien nog comfortabeler. Ook de oliebol zal dit jaar niet ontbreken. U bent allen van harte welkom op het kermismatinee in Alphen op zondag 27 september.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. We kunnen je één ding garanderen.
2: Je zingt ze allemaal mee.
0: Hier op Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Er zijn vanmiddag zonnige perioden, maar plaatselijk komt ook bewolking voor. Het blijft droog en de noordoostenwind is zwak tot matig. Van noord tot zuid wordt het vandaag 17 tot 23 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Bij een explosie en het vervolgens instorten van een gebouw in de binnenstad van Athene is zeker 1 persoon omgekomen. Tussen het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. 5 mensen worden nog vermist. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar de burgemeester spreekt over een mogelijke gasexplosie. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. En vandaag is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine opnieuw gestegen. Die is nu €2,73. Daarmee is het record van gisteren alweer gebroken. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten lopen de olieprijzen op. Voor de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel daalde 0,6 cent naar €2,79 per liter. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
3: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
4: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 27 september om 2 uur verzorgt Fanfare Sint-Nicolauskring uit Weelde een straatoptreden ter gelegenheid van Sint-Michiel Kermis. Vanaf dat moment openen ook de zaal van Sint-Michiel en het terras hun deuren en je bent van harte welkom om je dorst te komen lessen of te komen genieten van gebak met koffie, pannenkoeken en ijs. En dit alles in een aangename kermissfeer. Omstreeks 4 uur breekt dan het hoogtepunt van deze kermiszondag aan, namelijk het concert van het Jeugdfanfareorkest van Sint-Nicolauskring Weelde. Een concert vol variatie en met toffe extraatjes. Kom dus zeker luisteren en ontdek zelf het enthousiasme en het muzikale kunnen van het Jeugdfanfareorkest. Meer info vindt u op de website snkweelde.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

0: kermen.
1: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
1: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
3: Ken je die leuke oude hits nog?
4: Je hoort ze hier.
3: Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
5: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.nl.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Harmonie, Vlijt en Volharding verzorgt op zondag 27 september een kermismatinee in Alphen. Het kermisconcert wordt verzorgd door het Harmonieorkest, geïntegreerd met Bandtime en het Opleidingsorkest. Het kermismatinee begint om 12:30 op de kermis in Alphen. Er worden banken en staantafels neergezet, zodat het publiek gezellig rondom het orkest kan plaatsnemen. Een klapstoeltje of tuinstoeltje mag u ook meebrengen, dan zit u misschien nog comfortabeler. Ook de oliebol zal dit jaar niet ontbreken. U bent allen van harte welkom op het kermismatinee in Alphen op zondag 27 september.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Dit is het Radio Bahena Weekend met de allerlekkerste muziek.

0: is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 4 oktober vindt in Alphen weer de MTB-race De 6 uur van het Zand plaats. Dit is een 6 uur durende mountainbike-wedstrijd voor zowel sportieve en recreatieve mountainbikers. Er wordt gestart in de categorieën solo, duo's, duo's mixed, trio en teams van 4. In alle categorieën is een apart damesklassement. De wedstrijden starten om 10 uur en de finish is om 4 uur. De 6 uur van het Zand gaat door in recreatiegebied Het Zand aan de Maastrichtse baan 1 in Alphen. En meer info over de MTB-race De 6 uur van het Zand vindt u op de website mtbhetzand.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Je voelt je thuis. Je luistert Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. In het Brabantse Someren heeft de politie afgelopen nacht geschoten nadat een verdachte met een auto op een agent was ingereden. De politie was naar de plaats gekomen na een melding over een bedreiging met een vuurwapen in het nabijgelegen Asten. Twee verdachten zijn aangehouden, er is niemand gewond geraakt. China en de Verenigde Staten hebben tijdens het bezoek van president Xi Jinping afspraken gemaakt over een wederzijdse verlaging van de importheffingen op goederen ter waarde van $30 miljard. Ook spreken de landen voortaan met elkaar over kunstmatige intelligentie. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde was het afgelopen nacht minder druk. In totaal sliepen 113 mensen in de opvang. Beide locaties bieden plaats aan maximaal 100 mensen. Volgens het ANP waren de opvanglocaties eerdere nachten vrijwel volledig bezet. De nachtopvang wordt gebruikt door asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Hoor eens, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: 24 uur per dag.
6: De leukste muziek.
7: Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 11 oktober een sfeervolle herfstwandeling. Samen wandelen we langs kleurrijke dreven en bospaadjes, waar we stilstaan bij de bijzondere wereld van zwammen, herfstkleuren en indrukwekkende bomen. Je leert onderweg meer over herkenning, groei en de rol van paddenstoelen en bomen in de natuur. Een gezellige en leerrijke activiteit voor natuurliefhebbers, wandelaars en gezinnen. Trek stevige schoenen aan en geniet mee van de rust en schoonheid van de herfst. De afstand zal ongeveer 5 kilometer zijn. De wandeling start om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u nalezen op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 27 september om 2 uur verzorgt Fanfare Sint-Nicolauskring uit Weelde een straatoptreden ter gelegenheid van Sint-Michiel Kermis. Vanaf dat moment openen ook de zaal van Sint-Michiel en het terras hun deuren en je bent van harte welkom om je dorst te komen lessen of te komen genieten van gebak met koffie, pannenkoeken en ijs. En dit alles in een aangename kermissfeer. Omstreeks 4 uur breekt dan het hoogtepunt van deze kermiszondag aan, namelijk het concert van het Jeugdfanfareorkest van Sint-Nicolauskring Weelde. Een concert vol variatie en met toffe extraatjes. Kom dus zeker luisteren en ontdek zelf het enthousiasme en het muzikale kunnen van het Jeugdfanfareorkest. Meer info vindt u op de website snkweelde.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. 1 radio, maar wel met 2 nationaliteiten. Uniek in de wereld. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3:00. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het lichaam van een 10e vermoorde vrouw is gevonden in de gemeente Ekurhuleni in Zuid-Afrika. De politie onderzoekt of er een verband is tussen eerdere zaken en of er een seriemoordenaar actief is. De slachtoffers zijn vooral jonge vrouwen. 3 verdachten zijn al aangehouden, maar of ze betrokken zijn bij de reeks moorden is nog onzeker. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Door kabeldiefstal is het treinverkeer in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen flink verstoord. Op meerdere plekken langs het spoor zijn kabels doorgeknipt en gestolen. Daardoor zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. De NS meldt dat het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland niet wordt geraakt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edoflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
4: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.
5: 24 uur per dag. De leukste muziek.
6: Dit is Radio.

0: boys. Fluiten jullie hem even af.
1: Ook goedemiddag. Dit is Radio Bahena 106.7 FM.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

Arme vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

dat ook? Het gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Harmonie, Vlijt en Volharding verzorgt op zondag 27 september een kermismatinee in Alphen. Het kermisconcert wordt verzorgd door het Harmonieorkest, geïntegreerd met Bandtime en het Opleidingsorkest. Het kermismatinee begint om 12:30 op de kermis in Alphen. Er worden banken en staantafels neergezet, zodat het publiek gezellig rondom het orkest kan plaatsnemen. Een klapstoeltje of tuinstoeltje mag u ook meebrengen, dan zit u misschien nog comfortabeler. Ook de oliebol zal dit jaar niet ontbreken. U bent allen van harte welkom op het kermismatinee in Alphen op zondag 7.
0: Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Vanuit Baarle-Hertog is dit voor de hele grensstreek Radio Bahena.

0: nooit nieuws. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Goris, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
6: 24 uur per dag. Luister muziek. Dit is Radio.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 4 oktober vindt in Alphen weer de MTB-race De 6 uur van het Zand plaats. Dit is een 6 uur durende mountainbike-wedstrijd voor zowel sportieve en recreatieve mountainbikers. Er wordt gestart in de categorieën solo, duo's, duo's mixed, trio en teams van 4. In alle categorieën is een apart damesklassement. De wedstrijden starten om 10 uur en de finish is om 4 uur. De 6 uur van het Zand gaat door in recreatiegebied Het Zand aan de Maastrichtse baan 1 in Alphen. En meer info over de MTB-race De 6 uur van het Zand vindt u op de website mtbhetzand.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De lekkerste gouden ouwe.
2: Steeds verrassend.
3: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 11 oktober een sfeervolle herfstwandeling. Samen wandelen we langs kleurrijke dreven en bospaadjes, waar we stilstaan bij de bijzondere wereld van zwammen, herfstkleuren en indrukwekkende bomen. Je leert onderweg meer over herkenning, groei en de rol van paddenstoelen en bomen in de natuur. Een gezellige en leerrijke activiteit voor natuurliefhebbers, wandelaars en gezinnen. Trek stevige schoenen aan en geniet mee van de rust en schoonheid van de herfst. De afstand zal ongeveer 5 kilometer zijn. De wandeling start om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u nalezen op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Twee landen, één radio. Voor de hele grensstreek is dit Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een explosie in een woongebouw in Athene zijn alle 5 eerder vermisten omgekomen. De brandweer vond na het lichaam van een jonge vrouw ook nog de lichamen van Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar onder het puin. Het gebouw stortte gisterochtend in. 3 mensen raakten gewond. De oorzaak is nog niet bekend, maar mogelijk ging het om een gasexplosie. De UEFA heeft Feyenoord een boete van bijna 75.000 euro opgelegd voor wangedrag van supporters tijdens de Champions League wedstrijd tegen FC Barcelona. De club moet onder meer betalen voor het gooien van voorwerpen, racistisch en discriminerend gedrag, vernielingen en kwetsende spreekkoren. Daarnaast kreeg Feyenoord een voorwaardelijke straf. Bij een nieuwe overtreding mag de club 25% minder supporters meenemen naar een uitwedstrijd. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, heeft kritiek op de oproep van premier Rob Jetten om het internationaal strafhof met rust te laten. Volgens Popolo moet het hof zich juist niet met de Verenigde Staten bemoeien. De VS erkennen het strafhof niet en vinden dat Amerikanen er niet terecht mogen staan. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is opnieuw verstoord door een uitbarsting van de vulkaan Etna. De luchthaven van Catania heeft vluchten tot morgenmiddag 12 uur opgeschort vanwege vulkanische activiteit en slecht weer. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geschrapt. Dan hebben we nog het weer. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8:00 AM tot 6:00 PM om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Journey in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: De reclame van uw bedrijf.
5: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
6: 24 uur per dag. De leukste muziek.
7: Dit is Radio.

30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong, door het eindeloze woud waarover ik zo even zong.

heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daar

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 26 en zondag 27 september vindt de internationale autocross in Baarle-Nassau plaats. De wedstrijden worden verreden voor het Autocross Masters kampioenschap. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 8:30 en vinden plaats op het terrein aan de Tommelse Heide nabij Schaluinen in Baarle-Nassau. Voor meer informatie kijkt u op de website autocrossmasters.com of op de Facebookpagina van de Balcross.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Dit is wat u wil horen. Radio Bahena, 106.7 FM.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag zijn er wolkenvelden met geregeld wat zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog iets warmer met 20 graden in het noorden en zelfs 25 in het zuiden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 27 september om 2 uur verzorgt fanfare Sint-Nicolauskring uit Weelde een straatoptreden ter gelegenheid van Sint-Michiel Kermis. Vanaf dat moment openen ook de zaal van Sint-Michiel en het terras hun deuren en je bent van harte welkom om je dorst te komen lessen of te komen genieten van gebak met koffie, pannenkoeken en ijs. En dit alles in een aangename kermissfeer. Omstreeks 4 uur breekt dan het hoogtepunt van deze kermiszondag aan, namelijk het concert van het Jeugdfanfare-orkest van Sint-Nicolauskring Weelde. Een concert vol variatie en met toffe extraatjes. Kom dus zeker luisteren en ontdek zelf het enthousiasme en het muzikale kunnen van het Jeugdfanfare-orkest. Meer info vindt u op de website snkweelde.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Dassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het Box 3-dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En in Parijs verzamelden 100.000 mensen zich voor een openluchtmis van Paus Leo op de Place de la Concorde. 600.000 mensen schreven zich in, samen met 2400 priesters en 100 bisschoppen. Voor de beveiliging werden 14.000 politiemensen, militairen en brandweermensen ingezet, met kosten van bijna 27 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One to Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld. Zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.

0: is de Bahena Agenda.
1: Harmonie, vlijt en volharding verzorgt op zondag 27 september een kermismatinee in Alphen. Het kermisconcert wordt verzorgd door het Harmonieorkest, geïntegreerd met Bandtime en het Opleidingsorkest. Het kermismatinee begint om 12:30 op de kermis in Alphen. Er worden banken en staantafels neergezet, zodat het publiek gezellig rondom het orkest kan plaatsnemen. Een klapstoeltje of tuinstoeltje mag u ook meebrengen, dan zit u misschien nog comfortabeler. Ook de oliebol zal dit jaar niet ontbreken. U bent allen van harte welkom op het kermismatinee in Alphen op zondag 27 september.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: En vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De gouden hits van jaren geleden. Die hoor je hier. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op zondag 4 oktober vindt in Alphen weer de MTB-race De 6 uur van het Zand plaats. Dit is een 6 uur durende mountainbike-wedstrijd voor zowel sportieve en recreatieve mountainbikers. Er wordt gestart in de categorieën solo, duo's, duo's mixed, trio en teams van 4. In alle categorieën is een apart damesklassement. De wedstrijden starten om 10 uur en de finish is om 4 uur. De 6 uur van het Zand gaat door in recreatiegebied Het Zand aan de Maastrichtse baan 1 in Alphen. En meer info over de MTB-race De 6 uur van het Zand vindt u op de website mtbhetzand.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Iedere dag een vrolijk gevoel met Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurent Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het box 3 dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. President Donald Trump wees het Iraanse voorstel af om de straat van Hormuz te heropenen en zou bombardementen na de verkiezingen in november willen hervatten. Dat meldt de Wall Street Journal. De Iraanse vicepremier stelde vrijdag tijdens de VN-top voor de zeestraat te heropenen en nucleaire besprekingen te hervatten onder voorwaarden. Het dodental na het zinken van de veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna 2 weken na de ramp nog vermist. De Virgo Transport had 213 passagiers aan boord en 30 bemanningsleden tijdens de reis van Java naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en nog 71 vermisten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.
3: 24 uur per dag.
4: De leukste muziek.
3: Dit is Radio.

0: Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
1: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Bahena.
1: Ken je deze nog?

0: is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 11 oktober een sfeervolle herfstwandeling. Samen wandelen we langs kleurrijke dreven en bospaadjes, waar we stilstaan bij de bijzondere wereld van zwammen, herfstkleuren en indrukwekkende bomen. Je leert onderweg meer over herkenning, groei en de rol van paddenstoelen en bomen in de natuur. Een gezellige en leerrijke activiteit voor natuurliefhebbers, wandelaars en gezinnen. Trek stevige schoenen aan en geniet mee van de rust en schoonheid van de herfst. De afstand zal ongeveer 5 kilometer zijn. De wandeling start om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u nalezen op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.

rusten. Je borst als veilig kussen houdt me warm, maar warmer zijn je lippen die me kusten.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: En vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. Het kabinet ziet af van geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid en reikt daarmee een hand uit naar linkse partijen. Pro-leider Jesse Klaver bevestigt het nieuws na gesprekken met Laurens Sassen, premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen. Rondom het box 3 dossier beweegt het kabinet juist naar rechts met een voorstel voor een volledige vermogenswinstbelasting per 2028. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

Nou, ik zeg weer allemaal hele goede avond. Weer fijn dat u erbij bent hier bij de Zaterdagavond Express. Altijd weer mooi om naar te luisteren. En natuurlijk weer tot 10:00 lekkere gezellige muziek hier bij de Zaterdagavond Express. We gooien hem los, Peter Alverand.

Hij gaat weer lekker, jongens. Ja, speciaal voor Hans natuurlijk. De Three Cats and the Rocket is Down. En ik zeg het al, gezelligheid kent je tijd. We gaan luisteren naar Harne Jansen. Helaas niet voor ons midden, maar heel veel mooie muziek. Hier is je met Altijd, Altijd.

Ja, ze blijven mooi natuurlijk. Karen Jansen en altijd, altijd. Zoals deze natuurlijk.

Ja, heerlijk, met de Pianko's. Ja, nee, nee, ik wil niet, maar ik doe het wel natuurlijk. Hè. Muziek uit de jaren 70. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Zo al, weet je. 6, 7 o'clock, 8 o'clock.

Ja, muziek vanaf de Vlaamse bodem met Danny Fabry. En kom aan de telefoon, Angelina. Nou, we houden vast natuurlijk. We blijven eventjes op de Vlaamse bodem met de Paul Severs. En ik ben verliefd op jou.

Jawel, muziek uit vervlogen tijd natuurlijk. Vanaf de Vlaamse bodem met Paul Savers. En ik ben verliefd op jou. Zoals deze Good Rocking Tonight.

0: Good rocking tonight. Heel erg even terug op de rock tune natuurlijk. Ja, dat moet allemaal kunnen.
1: Dit is de zaterdag.

Muziek uit de jaren 70. En dat was weer onze Griekse god natuurlijk. Demos Roudos. En dat met zijn Mara uit de jaren 70. Zoals deze met Hombre Hazes en Buonasera.

Ja, een gouden griffel. Gekozen de piratenplaat van deze week. Samen met Anja. Even terug naar het zonnige zuiden. Samen met de Fiestas. En mucho amor.

0: Ja, het is zo fijn om muzikanten te zijn. Frankie Valio. Helaas niet meer in ons midden, maar we hebben er nog wel.
1: De karwen in het zuiden.
0: Hier is je met Sonja.

Ja, heerlijke muziek nog uit de jaren 80 met de Frankie Valio en dat met de Sonja. Ik ben er sprakeloos van. Hier is onze zingende docent Jan Kovoet. Ah.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Waterpoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. Bij de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg is opnieuw een dode vrouw gevonden op een begraafplaats in de wijk Fusimusi, dat meldt Enka. In de afgelopen maanden werden al 9 vermoorde vrouwen gevonden in een gebied aan de oostkant van Johannesburg. De politie spreekt van zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De vrees is dat er een seriemoordenaar actief is. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.
3: 24 uur per dag.
4: De leukste muziek.
3: Dit is Radio.

0: Hallo, ik ben Wesley en dit is uw favoriete radiostation.
1: Hi, hi. Dankjewel, jongen. Zo, nog een klein uurtje te gaan hier bij de Zaterdagavond Express. Altijd weer mooi om naar te luisteren. Jazeker.

heerlijke muziek vanaf de Vlaamse bodem met Eddie Wally. En ik wacht op jou. Gaan we richting Zeeland. We luisteren naar Ries. En ik wil jou, zei hij. Ja, dat kan hij.

Niet vergeten natuurlijk, ik heb het over iets en ik wil jou. Goed, we gaan eens even kijken, want er was een eentje, een hele mooie, zeggen ze. Ja, dat was hem, ja. Pak hem rustig aan natuurlijk. Samen met de Belcanto's. Maar geen woord daarvan.

Ja, ik wil jou. Voor mij alleen. Natuurlijk, hier is Bas van Kok en ik wil jou. Tot diep in mijn hart gaan we luisteren naar Janko Voet. Samen met Petra van Zandvoort.

0: Jawel, gekozeld de Piratenplaat van deze week. Radio De Zwerver. Haha. Ik heb altijd goede zin. Ik ook natuurlijk, hè. Samen met Frank Owen.
1: Ik heb altijd goede zin.

Ja, ja, Frank Omer. En hij heeft altijd goede zin. We gaan even terug in het verleden. En dat gaan we speciaal doen voor Fons en voor Gerda. Hier zijn de Selveras.

Het is elke zaterdag weer raak. Leo Valentijn met de Zaterdagavond Express. Dat wil je niet missen.

samen met Jan en Petra. Gaan we een grauwtje draaien van Antonio Holtzken en zijn tequila.

Van onder de naald vandaan, zeggen ze wel. Ja. Een meisje in en met je minirokje. Dat was echt wel heel lang geleden, hè. Nou, we hebben nog even omgedraaid. De

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. Voor het eerst sinds januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne, spraken de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Johan Wadepoel en Sergej Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Volgens TASS nam Duitsland dit initiatief. De inhoud van de gesprekken is onbekend. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september kunt u weer op ons stemmen tijdens de Rabo Club Support. Als lid van de Rabobank kunt u dan weer stemmen op uw favoriete club. Ook Radio Bahena is een van de verenigingen waarop u uw stem kunt uitbrengen. En iedere stem die we ontvangen is voor ons heel veel geld waard. Radio Bahena wordt gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Daarom is deze financiële actie van de Rabobank ook voor ons van groot belang als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze muziek en programma's. Want radio maken kost nu eenmaal geld. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. Stem daarom als lid van de Rabobank tijdens de Rabo Club Support actie van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september op Radio Bahena. En zorg er mede voor dat u nog vele jaren van ons kunt blijven genieten. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Komt u er op uw computer, smartphone of tablet niet helemaal aan uit? Vraag dan een van uw kinderen, vrienden of kennissen om hulp. En laat uw stem op Radio Bahena niet verloren gaan. Alvast onze hartelijke dank.
3: 24 uur per dag. De leukste muziek. Dit is Radio.

0: maar speel niet met mij. Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: En vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarden tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengale veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. Tijdens de algemene vergadering van de VN in New York riep premier Jet op het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikaanse ambassadeur Popolo reageerde op X dat de VS daartoe bereid is, mits het hof zich niet bemoeit met Amerikanen. Trump noemde het hof eerder een schurkorganisatie en stelde begin 2025 al sancties in. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog met een afwisseling van wolkenvelden en brede opklaringen. Het kwik daalt in de loop van de avond geleidelijk naar waarde tussen de 12 en 16 graden. Er waait weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: 24 uur per dag. De leukste muziek. Dit is Ruim.

0: Het is 12 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
1: Beste Bahena-luisteraars, mogen wij even uw aandacht? Dagelijks kunt u naar ons luisteren en genieten van onze mooie muziek. Helemaal gratis en voor niks. Echter, radio maken is voor ons niet zo gratis. Dit kost geld, zeg maar heel veel geld. En zoals u weet wordt Radio Bahena gemaakt door vrijwilligers en dat zonder enige vorm van subsidie. Maar u kunt ons helpen. Steun Radio Bahena van maandag 7 tot en met dinsdag 29 september tijdens de Rabo Club Support. U kunt dan als lid van de Rabobank weer op ons stemmen. En voor iedere stem ontvangen wij een heel mooi bedrag. Stemmen kunt u op de website rabobank.nl/clubsupport of via de app van de Rabobank. Onder Rabobank de Zuidelijke Baronie kunt u Radio Bahena vinden. Op de radio hoort u onze stemmen. Voor één keer willen we uw stem. En nu snappen wij ook heel goed dat u ook al wil stemmen op de vereniging van uw zoon of dochter, uw broer of zus of uw kleinkinderen. Maar als u in de toekomst wilt blijven genieten van onze mooie muziek en programma's, denk dan zeker ook maar eens aan ons. Want wij zijn juist van dit soort financiële acties afhankelijk. Steun daarom de vrijwilligers van Radio Bahena en laat uw stem op ons niet verloren gaan. Want samen zijn we Bahena. Alvast onze hartelijke dank.
2: 24 uur per dag.
3: De leukste muziek.
2: Dit is Radio.

Ik ben reeds jarenlang de koster. Doe heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse voor.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Aan een koster is geen zotje. Hij is een

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vliegen met de regen, ik denk aan jou. Vliegen met de regen, ik hou alleen van jou. Ja. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vliegen met de regen, ik hou alleen van jou. Vliegen

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft

plotseling Nelis. Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

sokken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubje zag blauw van de drek.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In het Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultech Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smultech.baarle.nl.